0: What do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: De film ging in première in augustus 2023 op het 76e filmfestival van Locarno, waar hij de prijs won voor beste actrice. Daarnaast won de film ook de Gouden Alexander op het 64e filmfestival van Thessaloniki.
2: Daumé is een documentaire van Matty Diop, een Frans-Senegalese regisseur en actrice. Eind 2021 staan 26 kunstschatten van het Koninkrijk Daomé op het punt Parijs te verlaten om terug te keren naar hun land van herkomst, de huidige Republiek Benin. Samen met duizenden andere kunstvoorwerpen werden ze in 1892 door Franse koloniale troepen geroofd. Maar hoe ga je om met de terugkeer van geroofde koninklijke schatten naar een land dat zich heeft moeten ontwikkelen in hun afwezigheid? Dit debat woedt onder de studenten van de Universiteit van Abomey-Calavi.

0: Dahomey is een samenwerking tussen Frankrijk, Senegal en Benin. De film ging in première op het 74ste Internationale Filmfestival van Berlijn in februari 2024, waar hij de Gouden Beer won.
1: Flow is een geanimeerde avonturen-fantasyfilm van filmmaker Gintsil Balodis uit Letland. De wereld lijkt te vergaan. Kat is een solitair dier, maar wanneer zijn thuis bij een grote overstroming wordt verwoest, moet hij zijn toevlucht zoeken op een boot die door verschillende diersoorten wordt bewoond. Ze moeten hun verschillen opzij zetten om te kunnen samenwerken. Op de boot gaan ze de uitdaging aan om zich aan te passen aan een nieuwe wereld.

0: Flo werd geselecteerd om in première te gaan in de categorie Un certain regard van het filmfestival van Cannes in 2024. Datzelfde jaar werd de film ook vertoond op het internationale filmfestival voor animatiefilms in Annecy. Hij werd er bekroond met de juryprijs, de publieksprijs en de distributieprijs van de Gans-stichting in de categorie Beste speelfilm.
1: Intercepted is een beklijvende documentaire van de Oekraïense regisseur Oksana Karpovitsch over de Russische invasie van Oekraïne in 2022. In slepende opname legt de camera beelden van verwoesting vast. We krijgen Oekraïense dorpen, steden, huizen en snelwegen te zien nadat ze bevrijd werden van de Russische bezetting. De soundtrack creëert een onheilspellende sfeer en begeleidt beelden van wederopbouw. Oekraïense dorpen, steden en snelwegen raken langzaam weer gevuld met leven. Een hoopgevend tegenwicht voor de vele gruwelbeelden in de media. We luisteren naar onderschepte telefoongesprekken tussen Russische soldaten in de loopgraven in Oekraïne en hun thuisfront. Gesprekken die in 2022 onderschept werden door de Oekraïense geheime dienst.
2: Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
3: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
3: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще.
2: Да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
1: Intercepted werd genomineerd voor beste documentaire op het Internationale Filmfestival van Berlijn en ontving twee speciale vermeldingen van de jury. De speciale vermelding voor de Amnesty International Filmprijs en de speciale vermelding voor de prijs van de Ecumenische Jury.
0: Julie Zwijgt is een Belgische dramafilm, geregisseerd door Leonardo van Dijl in zijn speelfilmdebuut. Als jonge belofte bij een prestigieuze tennisclub staat het leven van Julie volledig in het teken van haar sport. Wanneer haar coach in verdenking wordt gesteld en plots wordt geschorst, worden alle spelers gevraagd hun ervaringen te delen. Maar Julie besluit te zwijgen.
4: Goed gedaan, hè?
5: Julie, is er iemand met wie dat je over deze dingen kunt praten?

0: na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2025. Vuoden 2025 Lux eurooppalaisen yleisöelokuvapalkinnon voittaja on Flow. Neljä muuta finalistielokuvaa olivat Animal, Dahomey, Intercepted ja Julie Keeps Quiet. Flow on seikkailu- ja fantasia-animaatioelokuva, jonka on ohjannut latvialainen elokuvantekijä Gints Gilbadolis. Näyttää, että maailmanloppu on tulossa. Suuri tulva on tuhonnut kissan kodin. Ja nyt tämän yksin eläjän täytyy lyöttäytyä yhteen erilaisten eläinten kanssa, jotka ovat löytäneet turvapaikan veneestä. Ne seilaavat yksinäisessä veneessä ja kohtaavat haasteita sopeutuessaan uuteen maailmaan. Flow sai ensi-iltansa vuonna 2024 Cannesin elokuvajuhlien sarjassa Un certain regard. Tämän vuoden Oscar-gaalassa se voitti parhaan animaatioelokuvan palkinnon. Lisäksi se on voittanut parhaan animaatioelokuvan Golden Globe-palkinnon. Viittä finalistielokuvaa esitettiin ympäri Eurooppaa ja yleisö pystyi äänestämään suosikkiaan. Elokuvien lopullinen sijoitus määräytyi yhdistämällä katsojien äänet ja Euroopan parlamentin jäsenten äänet. Kunkin ryhmän painoarvo on 50%. Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto, nostaa esiin elokuvia, joissa käsitellään sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista kysymyksistä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
2: Alcide de Gasperi era un visionario.
3: Alcide de Gasperi was een visionair, maar zijn visie kwam niet voort uit abstracte idealen. Zijn visie werd gevormd door zijn eigen ervaringen met de breuklijnen tussen verschillende soorten gezag. Met deze woorden van Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, krijgen we een idee van wie Alcide de Gasperi was. Een politicus die ervan droomde de vele identiteiten van Europa in vrede te verenigen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze aflevering vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarde en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Alcide de Gasperi werd geboren aan het einde van de 19e eeuw in een overwegend Italiaanse regio van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Hij was een vurig tegenstander van het fascisme en richtte in 1943 de Christendemocratische Partij op. Na de Tweede Wereldoorlog was hij tot 1953 de eerste premier van de Italiaanse Republiek. Samen met Konrad Adenauer en Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Een van zijn blijvende invloeden is het idee dat het voor mensen en landen voordeliger is om samen te werken.
2: Nato in Trentino.
3: Hij werd geboren in Trentino, een regio van grenzen en doorgang. Daar beleefde hij de overgang tussen twee tijdperken. Hij was in staat om voorbij de grenzen en voorbij de historische horizon te kijken en zich zo een verenigd Europa voor te stellen. Een wereld waarin verscheidenheid de kracht van een groot gemeenschappelijk project kon zijn. Alcide de Gasperi werd geboren op 3 april 1881 in de bergen van Trentino Alto Adige, een regio die ook wel bekend staat als Zuid-Tirol, omdat die toen deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Zijn familie had het niet breed en ze waren vrome katholieken. In 1900 trok hij naar Wenen om er filologie te studeren. Daar werd hij actief betrokken bij de katholieke studentenbeweging. Na zijn studie keerde de Gasperi terug naar Trentino en werkte hij als journalist voor een katholieke krant. Hij voerde ook campagne voor de rechten van Italiaanse minderheidsgroepen die er leefden. Toen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk in 1918 uiteenviel, werd Trentino een deel van Italië. Een jaar later richtte de Gasperi de Italiaanse Volkspartij mee op en in 1921 werd hij parlementslid in het Italiaanse parlement. In de jaren 20 kreeg de fascistische beweging van Mussolini steeds meer macht in Italië. Alle andere politieke partijen werden verboden in 1926, waaronder ook de Italiaanse Volkspartij. Hun leiders werden uit het politieke leven geweerd of gedwongen in ballingschap te gaan. De Gasperi werd in 1927 opgepakt en veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. maar werd vrijgelaten dankzij de tussenkomst van